0: Ik vind het een beetje eng.
1: Dat mag, dat is niet eng.
0: Oké. Okay. Zo liggen en nu. Wat ga je doen?
1: Benen recht.
0: Ja.
1: Nee. Zo. Zo. Nee. Zo. Zo. Kijk maar naar de tekening.
0: Ja.
1: Looster uit, hè? Mm-hmm. Ik doe het looster in.
2: Goed aandrukken overal, hè? Ja, om de neus en om de lippen. Ja, en de ogen.
1: Heb ik al gedaan.
2: Oh, sorry.
1: Ja, Maaike.
0: Mag ik nou zitten?
1: Ja. Zitten, Bert.
0: Oh.
1: Nou mag je nog wat.
0: Ja. Ik vond het helemaal niet eng.
1: Ook niet erg.
0: Nee, ik vond het ook niet erg.
1: En ook niet eng, hè?
0: Nee, en ook niet lastig. Het was wel een beetje, het voelt wel een beetje gek aan je gezicht. Ik vond het wel een beetje een gek gevoel.
1: Ik vind het een beetje lastig.
0: Vind je het lastig?
1: Ja.
0: Ja? Nou, weet je, dan doen we het heel, dan proberen we het om het heel snel te doen. Oké?
1: Ja.
0: Ga maar liggen. Moet ook even de neus, de snot weg, anders krijg je een snotmasker. En dat willen we niet, hè? Kom maar. Nou, armen naar beneden. Oké, mond even dicht. En dan doen we het even snel. Oké, de neus eruit. Goed zo. Even de armen naar beneden. Nou.
1: Ik ben een beetje rood.
0: Ja. Was wel heel goed.
1: Ja, ik vond het niet lastig.
0: Vond je het niet lastig?
1: Nee.
0: Echt niet?
1: Nee.
0: Goed van jou. Goed, goed, goed. Hey, en dan moeten we proberen.
1: Ja.
0: Omdat je nog iets langer blijft liggen. Zodat Anke ook even het kan aandrukken.
2: Hé. Hey.
3: Goed zo, kielkapje. Kaalkapje. Kaalkapje ging wandelen.

Het kost zoveel mensen om overeind te houden. Een psycholoog. Een haptonomist. Een speciale tandheelkundearts. Een tandtechnicus. Een seksuoloog. Een gynaecoloog. Een endocrinoloog. Een cardioloog. Een radioloog. Een hematoloog. Huisarts 1. Huisarts 2. En mijn ouders. Ik had het laatst met mijn vriend over zondevoeding. Hij had voor mij gekookt en vroeg of er eigenlijk voedsel was dat ik niet lekker vond. En toen begon ik over champignons en kappertjes. Ik lust tegenwoordig eigenlijk vrij veel. Zeker in vergelijking met 10 jaar geleden, toen ik bijna niets lustte. Dat komt doordat ik tijdens de periode waarin de meeste mensen een smaak ontwikkelen, enkel frikandellen at en zondevoeding dronk. En met dat woord vertrok zijn gezicht. Toen zijn vader dat moest nemen, was er eens een pakje opengescheurd en bleef zich er heel lang in huis hangen, zelfs na zijn dood. Voor mij is de smaak van zondevoeding heerlijk. Ik vind het terug in plantaardige chocolademelk, dat de dagen waarop mijn hoofd mijn bed houdt draaglijk maakt.

De dokter maakte een echo van mijn hart en het leek net alsof hij een baby zocht tussen mijn borsten. De zuster stuurt me huilend de MRI-tunnel in en vraagt 45 minuten later opgewekt of het goed ging.

Ik snap dat het niet haar schuld is dat er geen tijd is voor mijn heftige emoties. Maar ik kan geen energie meer vinden om vriendelijk te zijn tegen denigerende dokters die me behandelen als een kind of slechts een lichaam. Het meest comfortabel voel ik me altijd bij de jonge zuster, wiens zelfbeschadigingslittekens soms onder de mouw van haar uniform uitkomen.

0: ดีอะบะโก้ดีอะบะโก้บะบะ
1: บะกะพะ
0: เดย์ซะ
1: อะคาเทียว
0: โอฟฮุ่งฮุ่งซาสเตย
1: ์โอ้ยเอ็นนั่นฮุ่งฮุ่งฮุ่งคนอลักนอลแม่ลังตาซาสเตย์เ
0: พย์แฮ
1: ชิสเฮล
0: เ
1: บลมอนต์ and the Andy plays the flute, flute, flute, and the other sloeg de trombone.
2: Wacht hè?
1: Je
2: vindt het grote afnemen.
1: Wat
2: doet papa? Wat op de video? Zijn jullie
1: nog naar buiten geweest?
2: Ja, ook nog.
1: En toen nog
2: aan
1: het t-shirt
2: kijken. Ja, mam, ik heb er toen nog een vestje overheen gedaan en ik heb het jasje aan. Die waren ook allebei dicht. Is dat goed? Ik ga wel verder inzoomen, dan kan je het menu in doen, maar ik kom nog een keer.

0: camera revolution.
1: Terwijl de camera loopt, kan je dan ook foto maken?
0: Nee, ik kan me niet voorstellen. Want dan moet ik hem hier met dezelfde knop zet ik hem of camera of foto.
1: Kan je even proberen om een foto te drukken?

Al jaren voordat er een zo goed bedoelende vinger richting mijn vagina kroop, wist ik al dat hij nooit binnen zou geraken. Mijn eerste en enige ervaring met het inbrengen van een tampon leek slechts een dramatisch spektakel dat normaal is voor tienermeisjes die met hun lichaam geconfronteerd worden. Maar toen de vinger kwam en er een jaar later een piemel volgde, bleek dat mijn lichaam iets anders wou dan mijn opgewonden hoofd. Mijn lichaam wou liever niks, in tegenstelling tot de rest van de wereld, die geen genoeg leek te kunnen krijgen. Er hebben genoeg buisjes en naalden in mijn lichaam gezeten om geen enkele andere vorm van penetratie meer toe te laten.

0: Elk jaar worden mijn eierstokken gecontroleerd. Op het moment dat mijn eicelvoorraad afneemt, moeten de resterende eitjes ingevroren worden. Dit is een intensief proces dat bestaat uit het spuiten van hormonen met bijkomstige gemoedsveranderingen en een naald in mijn vagina. Die naald is cruciaal en kan binnengebracht worden terwijl ik buiten bewustzijn ben, maar dokters moeten wel zeker weten dat de naald naar binnen kan. En daarvoor moet ik zeker weten dat penetratie mogelijk is. In andere woorden, ik moet nu seks hebben, zodat ik later kinderen kan krijgen. Steeds als ik een baby of een klein dier zie, voel ik een leegte in mijn lichaam die hoopvol is. In tegenstelling tot de andere leegte, die ik al 24 jaar probeer te vullen, en die nu lichtjes toegedekt wordt door antidepressiva. Maar een leegte blijft een leegte, hoe hoopvol die ook is.
1: En nee.
2: Is niet lastig. Is ook niet erg.
3: Ja, om de neus en om de lippen.
0: Het is niet lastig. Ja. En het is ook niet erg.
2: Heb ik al gedaan.
0: Volgens sommigen ben ik al eens zwanger geweest. Een demonisch soort zwangerschap van een foetus met een eigen wil. Maar ik wil kanker niet belasten met nog meer beeldspraak. Het is geen strijd die je moet overwinnen en waarvoor sommigen simpelweg te zwak zijn. Een kind kan je er moeilijk van beschuldigen zo'n ziekte over zichzelf uitgeroepen te hebben. Nog kun je het stimuleren om er tegen te vechten.
2: Kom jij zo weer naar mij toe?
3: Ik kom zo weer naar jou toe natuurlijk. Ik blijf de hele dag bij jou.
2: Oh, nee toch?
3: Oh, nee toch? Is dat zo erg?
2: Oh, nee.
4: Oh, oh, wat doet papa nou?
3: Ja. Papa is het toch een beetje onsterfelijk aan het maken.

Ik wil niet zeuren, want ik ben niet zielig. Maar het is vaak vermoeiend om te ademen met een hoofd dat zich actief tegen me werkt en een lichaam dat ik liever kwijt wil, omdat het meer werk vergt dan dat het iets oplevert. In het ziekenhuis word ik onthaald als medisch wonder. Er wordt tijd verspild aan het samenhopen van collega's om te kijken naar mijn kunstgebit en naar hoe goed ik ben terechtgekomen na zo'n aantastende behandeling. Het voelt ondankbaar om te zeggen dat ik eigenlijk niet zoveel zin heb om te leven tegen dokters die alles op alles hebben gezet om me te redden. Ik ben genezen, maar niet zonder beschadigd te worden door de manier waarop. Er is in mijn lichaam gesneden en het is niet minder agressief omdat er goede bedoelingen achter zaten. Ik ben nu best blij om te leven. Maar soms is het lekker om te hangen in de gedachte dat ik hier eigenlijk niet meer had moeten zijn.

0: Een psycholoog vroeg of ik dacht dat ik pech had gehad. Dat ik door pech zo vroeg ziek was geworden. Ik denk niet dat pech het juiste woord is. Toen ik mijn ouders er later over vroeg, noemden zij het absoluut wel zo. Of geloof je anders dat het lot heeft bepaald dat jij ziek moest worden? Nee, dat geloof ik ook weer niet. Maar kenmerkend aan pech, in de gebruikelijke zin van het woord, is dat het eenmalig en toevallig is. Maar pech kan lang doorwerken. De ene pech kan leiden tot de andere pech, die weer leidt tot de volgende pech. En zo gaat het maar door. In welk geval zowel de toevallige als de tijdelijke component verloren gaat. En er van pech eigenlijk geen sprake meer is. Een kankerdiagnose zou je dus nog pech kunnen noemen, maar de uitwerkingen ervan niet.
1: Mama is dan.
2: Dat is mama, ja.
1: Mama, jij is dan.
3: Ja, ja. Dat denk ik.
0: Mijn moeder stelt me gerust voor elke controle, maar ze weet dan ook niet dat ik rook. De ironie van een rokende ex-kankerpatiënt is immers niet ver te zoeken. Ik wil morgen wakker worden met het nieuws dat ik nog nooit heb gerookt, maar ik kan ook niet wachten tot ik wakker word en nog meer kan roken. Mijn tante stopte na 54 jaar met roken. Op een avond aan de tuintafel, in de tijd dat ik nog niet rookte, vertelde ze dat ze ziek was geworden en daarna geen zin had om weer door de periode te gaan waarin tabak vies smaakt totdat je eraan gewend raakt. Nu was ze heel blij dat het haar was gelukt. Ze kon zich nog zo goed een situatie herinneren waarin ze wakker was geworden en maar niet uit bed kwam, dan de hele stad door was gefietst om sigaretten te kopen, om vervolgens haar dag te starten met een sigaretje in de zon. Zij vond dat zielig. Ik dacht alleen maar dat het me zo mooi leek om je zo vervuld te kunnen voelen door iets.
3: Terwijl de camera loopt, kan je dan ook een foto maken?
2: Nee, ik kan me niet voorstellen. Maar dan moet ik hem hier met dezelfde knop zetten. Ik hem of camera of foto.
3: Kun je even proberen? Wat een foto.
0: Een moeder als de mijne is echter niet iemand om iets voor te verzwijgen.
1: Hallo?
0: Ik voel me niet per se schuldig dat ik rook, maar ik voel me wel schuldig over het signaal dat ik daarmee uitzend naar jullie.
4: Ja, maar het feit dat je ziek bent geweest, dat wil niet zeggen dat je daardoor extra verantwoordelijkheid hebt voor je gezondheid. Dat zou dan heel veel druk op je geven. Het feit dat ik wil dat jij goed voor jezelf zorgt, heeft gewoon mee te maken dat je daarmee jezelf gewoon beter en prettiger voelt. Maar heeft er niet mee te maken dat je dingen goed moet maken die gebeurd zijn. Maar het is niet zo dat jij extra goed moet eten, extra goed voor jezelf moet zorgen, omdat je een soort iets moet inlossen.

0: oplossen of zoiets. Of iets moet oplossen of iets moet goed maken of compenseren qua gezondheid. Wat ik kan volgen is dat het een soort rebelsheid is. Dat je het een beetje aanschopt tegen al die dingen die jij moet doen om jezelf in stand te houden en alles zo goed mogelijk draaiend te houden. En dit, ja, dit is natuurlijk iets wat het eerder afbreekt, omdat het opbouwt. En dat je dat misschien ja, als boosheid of als protest doet of zo.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus ik kan me wel voorstellen.
2: Hé, hey, je moet naar mama toe, want je moet de jas voor ze aantrekken.
3: Oh, en mama moet die koffie doen.
4: Nee. Wat ziet je goed uit?
2: Wat ziet je goed uit? Laat Corrie eens even zien, Marten. Laat Corrie eens even zien. Nee, doe maar daar. Doe maar gewoon daar.
3: Hé, hey, meid.
2: Laat eens zien, Corrie. Hou ze omhoog. Ja, dat heeft Corrie daar op de neus.
4: Een slangetje.
2: Een slangetje heeft Corrie op de neus.